0: kinderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uitgeest. De vertrekkende kinderburgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuige zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knop de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knap het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knap de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. Eén man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranje mars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knop de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uitgeest. De vertrekkende kinderburgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer.

0: langsrijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. Eén man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een motorrijder is vrijdagavond

zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uitgeest. De vertrekkende kinderburgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd en daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de

tram lostijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. Eén man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter.

ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uitgeest. De vertrekkende kinderburgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact, van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwmeer 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Het heeft direct te maken met de afgesloten A9 dit weekend. Dat is voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jongeman. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A7, Hoorn richting Zaanstad. Want er ligt rommel op de weg tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daardoor staat er nu 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: 22.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam doe je er tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A9. En tot slot de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een dansfeest in de duinen van Schorel. Honderden bezoekers uit Nederland en omliggende landen kwamen af op het feest met versterkte muziek. Tientallen agenten waren aanwezig. De beëindiging verliep rustig. Om 6 uur vertrokken de laatste bezoekers. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. 1 man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietser is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.

0: Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. De brand werd even na 00:30 opgemerkt op een parkeerplaatsje aan de Broekpolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie sluit brandstichting niet uit. De auto moet als verloren worden beschouwd. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden aan de A9. Het loopt daardoor vast op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt in Nieuwemeer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, staat voor knooppunt in Nieuwemeer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan de A10, de Ring Noord richting Zaanstad, voor Durgerdam 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Hier ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Dank u.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel ben je 10 minuten langer onderweg. Van de A4 richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, staat 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A4 de Ring Zuid richting Rotterdam, voor Amsterdam Oud-Zuid 10 minuten vertraging. En tot slot de N522 richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 staat 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot 1 parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. DOS Event Support uit.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.
5: Radio 80.
6: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but whose

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Het loopt ook vast op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Zeeburg 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer staat 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een dansfeest in de duinen van Schorel. Honderden bezoekers uit Nederland en omliggende landen kwamen af op het feest met versterkte muziek. Tientallen agenten waren aanwezig. De beëindiging verliep rustig. Om 6 uur vertrokken de laatste bezoekers. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. 1 man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietser is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door werkzaamheden heb je vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het 10 minuten langzaam rijden. En op de A10, de Ring Oost richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. De brand werd even na 00:30 opgemerkt op een parkeerplaatsje aan de Broekpolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere

Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot 1 parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een dansfeest in de duinen van Schorel. Honderden bezoekers uit Nederland en omliggende landen kwamen af op het feest met versterkte muziek. Tientallen agenten waren aanwezig. De beëindiging verliep rustig. Om 6 uur vertrokken de laatste bezoekers. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Lange Dijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. 1 man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. De brand werd even na 00:30 opgemerkt op een parkeerplaatsje aan de Broekpolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie sluit brandstichting niet uit. De auto moet als verloren worden beschouwd. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot 1 parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. De motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een dansfeest in de duinen van Schorel. Honderden bezoekers uit Nederland en omliggende landen kwamen af op het feest met versterkte muziek. Tientallen agenten waren aanwezig. De beëindiging verliep rustig. Om 6 uur vertrokken de laatste bezoekers. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. 1 man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: hang up and try your call again. Please hang up now.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink het nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. De brand werd even na 00:30 opgemerkt op een parkeerplaatsje aan de Broekpolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie sluit brandstichting niet uit. De auto moet als verloren worden beschouwd. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot 1 parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. De motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een dansfeest in de duinen van Schorel. Honderden bezoekers uit Nederland en omliggende landen kwamen af op het feest met versterkte muziek. Tientallen agenten waren aanwezig. De beëindiging verliep rustig. Om 6 uur vertrokken de laatste bezoekers.
4: Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Lange Dijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. 1 man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.